0: That sounds like it sounds out.
1: Sounds like it sounds like.
0: Ja, het is wel een vraag, maar voor het toer mis is er een feintje aan nu smaakt. En ik zeg soms doe ze aan een feintje, schets aan een feint. Voor het stand naar Amerika zit bij de Coupe de Lille. We gaan faire une remise de propriété à monsieur Samuel Churchill. Mail telefoon 514-566-6624.

0: Sesini veren Tarkan.
1: Tarkan,
0: sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren Tarkan. Sesini veren T

0: Mijn naam is Zijkant en Frank Raad.
1: Frank
0: Raad, de zender, meneer Zijkant. Frank Raad, de meneer Zijkant is de site, avec un délai de 12 minutes.
1: Mijn Frank Raad, ja, meneer Zijkant.